0: Sing Stars. We luisteren muziek van de band Turnstile. Af en toe Justice on Tame Impala, Neverender. Af en toe net maar lekker dat nächste stikkertje naar iemand daarbij. Alan Braxe, Fred Falk and Friends. Never Coming Back, featuring Annie. Nog gleich Neuigkeiten doen, dan gaat het verder. Be sex, net vergeten.
1: No, I said no. Listen up, listen up.